0: Verlost.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Kaasje en Bijcafé.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: De nummer 1 van dat jongen.
1: Louis Verdrommelien. In stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoogd.

0: slecht weer. Dus in de cafeetjes geen oever of niet eer. En de meeste zijn verkleed met attributen in klank en breed. En ik heb me dat ververen als ik kinders moet passeren. Soms een meester te lameren met een gralijke van veren. En dan moet ik het versteren of ik moet manipuleren. Om een beetje te proberen om de kant te dirigeren. Hey, moot.
1: Ja, jongen.

0: kan. En wat goed je, ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan de bougeren in haar achterhoofd nog 35 minuten. Je van veren aan mijn bovendroom blokkeren. Ik gool mijn mat aan keren om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zijn dat over droom, jong?

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.

0: Vadum vuş eos, vadum vuş. Az da mı vuş duay, vadum vuş.
1: Vanuit den Olst Media Building, AIO Music, op FM, in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. AIO Music, de grootste carnavalsradio van België. Den original, den besten, wat zeg ik, den allerbesten. AIO Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

We gaan elke vrouw zien in mooi de perfecte man. Hier op een wit peert, ons zwieren in de lucht met zijn nieuw zweert. Dit is mijn stoor als een vrouw mij ziet en waar ze gaan. Elke man vindt mooi mijn lusch, want ik ben...

0: Een sexy Alex Waffel.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB Café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.
4: Ja, de Jew.

0: Misschien nog ons, waar het Monaro is.
1: Ayoen Music, de nummer 1 van Dayoen.

0: AJOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: Thanks,
3: are you in music?
2: Verhaal dat je in.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App de mal.

Dag en nacht, van Smares tot Sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

feest voor iedereen. Al doorsneers bijen. Je werd hier 2 dagen lang betoverd. Vak op!

was madame niet content. Was zwijwisch blijven hangen in die een of ander tent. Ik heb gediscuteerd, maar ik weet niet hoeveel wacht. Mijn

0: Fanuet în Olst Media Building. IOL Music. 24 hire per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 Fulda Goe Radios van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Esterweer!
1: Wat dat brengt?
2: Zijn jij bij café?
3: Nee, de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
0: App de mal.

0: IO in Music.
1: 100% plezant, 100% olst.
2: Ja, jongens. Met de verkiezingen in oktober, dat is goed voor de mensen met tanden zullen. De verre kiezen we met al bierhouders, om het nationaal op de lijst te spannen. Toch kan ik met mijn gezond verstand nummer boven.
3: Stond er dan door, als ik het ik vond hem op?
4: Nee, alleen een portrettentrekker dat alle dagen van zijten mocht.
2: Jos, en die café was van de wet? Die wil je ook niet met mij doen. Hij draagt zijn goestie af. Hoe vertik als je dat ik er niet in dit moment nog op rekent?

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelijk gij bestond er echt geen ding. Kijk, dus, nou moet je smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

De kostumering. Altijd gralig voor hen en chic. Ooit gedost. Dovijdens de garde hierin ooit gekost. Ja, de klantjes waren groeit en zeker.

0: Ez a
1: Schiefrechtuven! Schiefrechtuven presenteert zonder biesten van zijn leven geen eesten. Schieven, roeien met de riemen dat het

Hey, Lodjons Vos. Hey, jij dan de eerste gehad met biesten? Hey, Pozintje. Hey, jij dan de eerste gehad met biesten? Hey, Lodde Roeigen. Hey, jij dan de eerste gehad met biesten? Hey, Schiefrecht Toever. Hey, jij dan de eerste gehad met biesten? Ratten, koeien, varkens, kijk een keer. Peren, kieken, zolen, kijk een keer. Vroeger zonen, gooiten, kijk een keer. Droken, jacqueline, kijk een keer. Kies recht toe! Van Oost.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: Bayo en Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Bayo en Music. En luister naar Bayo en Music overal en altijd. De nieuwe Bayo en Music app.
2: Hebt hem al.
3: Oelsnijers en oelsnesjes, kom naar eens zien. Vermoor, geen dingensmaan in Oost, wordt Roodogen vastelavond vieren. Zonder ries en krakiel, Roodogen plezier maken, molen en natuurlijk koeik ons dat vervoelen. Dat is echt iets van een oelsnijers.

0: zitten. Nooit diep.
1: Zijn ervan van de Voelda Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo en Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Olst.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondroen. Ik vroeg, ey Turk, versteug wat is nou joen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ei, die een broen is anders tolig. Per slot van rekening is ons toch mooi klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is alles hier verderop.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas een oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo? Dus,

Jaap van de Munch in Engeland. In High Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. En ik paas een oei, die en al straks, die gaat die grap beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oei geposte tippen. En dan gewoon zeggen, dat zal ze even de roe. Maar we je gewoon

0: Ajo en Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app.
1: Hé, hey, kameroot, ik ga nog wat klinkers liggen voor mijn oprietvoest te leggen.
2: Bah, Jootman, zal ik je er hier een stuk of vier geven? Stee.

Dag mijn jongen, je spreekt met de manen van stad, hè. We zijn hier bezig op de merd met wat kinderkopjes ontvervangen. Maar we hebben de rapport te kert. Je gaat er geen meer liggen, jongen.

0: wagon. Ik wil wagon leer, ik wil wagon. Wil de orfen leer, ik wil wagon.
1: Ajoy Music, uw verhaal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien.

kosten neer. Van veren ondentoeig. Het kost bekende meer. Nog veer of achteruit. Maar toch riep die repé. Hey Bosken, geet ons nog iets ooit. En...

0: Radio en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Radio en Music. En luister naar Radio en Music overal en altijd. De nieuwe Radio en Music app.
2: App hem al.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.

mooi zijn van 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. En Gielior zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voeten op de grond.

0: Fonuot în Olst Media Building. IOL Music. 24 hire per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 Fulda Radios van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: gedierig goeie muziek.
1: Veil ajoenen hebben ons de laatste jaren verloot. De melkmolen brengen samen met Duisneers een eerbetoon der Duisterse stroot. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel oost vereer, een keesken om. Het gemis is graal en kruid, maar oost vergeet je.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejaratum en Stinkberg.

0: De nummer 1 van de jongen.
1: Ik zag het overlist op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal leigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedegoteerd. Dus heb ik al die leigeneers op het internet direct geblokkeerd.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nier.
2: IOM Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: meer de Neven app. Voor jou en music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
2: App hem al.

0: En na zijn zo.
1: Are you in music? De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.
2: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Dayoen Music, de nummer 1 van Dayoen.
1: Olsneers, ik moet er nog iets kwijt.

2020. Stel der Veer. Jean-Jacques Koen, Zonnekeining van Olst. Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprook, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

Ziedenstorm op balkon. Met de volk in zijn ogen. Zijn gezicht naar de zon.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkter. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Robin Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: ons is goed aan me zeilen, draait ogen profiteren. Ze bazen maar op een zoek, dat is voor me een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar oos kom, dat is

0: stoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zijn staat op zoek naar het poosje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels weer benaad. Alder is bokje een kans, zijn ontspringende dans. Wie gewinnen moet je mee in de kadaal.
1: Heer het nou nog niet, heer het vel verkoepen.

0: Anuetten Olst Media Building. AOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. AOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. AOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Radio en Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Radio en Music. En luister naar Radio en Music overal en altijd. De nieuwe Radio en Music app.
2: App hem al.
3: In tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
4: Was een carnaval niet op. En los, door is gesproken af.
5: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
6: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.
5: Dwo.

het nabeginnen ontdekte couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate en Domino, die mij hebben geluid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoe Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoe Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: sokken, zo'n nep moet nog ver in brand steken.
1: Oh, is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de Chubby is al op het fietsje Kalparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, vol zit je gewoon.
0: Ik ben samen Peter naar school.
1: Ai, kom, nog net.
3: Ajoen Music.
4: De nummer 1 van Ajoen.

0: vaten verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestreken.
1: Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboren, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk koleer schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Leij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App de mal.

zijn een fan van de voelde goeds van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voelde goeds radio's van Holst.

Ze zoa zich met een moot, we gaan toch hier doen ver dat de lood is zeker. Precies een teppen dat ons stoot. Zak ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August,

maar eens vroeg. Mijn oeien die zijn nog niet open. Dat stond ze zo naar beneden om een derde roepen.

0: Mayo in Music.
1: Echt vernuscht.
2: Donnerstag, März. Ik heb gezien hoe het men

0: Fanuet în Olst Media Building. Ajoel Music. 24 hire per dag. Op FM, op onderdan 7.8, op onderdan 5.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 Fulda Goe Radios van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio-apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

Potje Nusso. Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum werd liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

0: Ion Music. Plezante radio.
1: Waar gaan ze het geld nou vinden? Piens van Jelo Jair weten dat geld niet aan de boemen groeit. In het stadspark van ons Oost, door

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger, nog nooit gezien of

Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music App.
2: App hem al.

0: De nummer 1 van de jongen.
1: Hopla!
2: Hier de tres.
3: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
2: Hier de tres.
4: Het is een gezond.

0: Johan Music. De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.
1: Zot, zot, stijke zot.

0: The Best Old.
1: Come on, baby. 1, 2, 3.
2: Super!

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Zigzagoon.
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB-café.
1: Nee, de neven-app voor Follow You in Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De neven-Ayo in Music-app.
3: App hem al.

0: is. Louis verdrom al hier. In stand met mijn moot.
1: Veel schoenmaskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoogd.

0: godverdomme mogen dat je wegzet. En als ik dat ene keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zeggen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn eigen.

IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: congres.
1: Al was dat voor niet een groeit congres?
0: Ja, jongen. Dus je wel luisteren naar het gedacht van de basis, hè?
1: De basis, mijn oor, wat voor een giever is met dat allemaal, zeg.
2: Ja, jongens, wie heeft er 11 duizend stemmen, hè? Hoe afgaar?
1: Ja, ik heb maar 1 stemmen. Ik ben de godverdikke grale content af.
0: Nou, wij, jongen, Luther gaat er een keer mee trekken. Zeg, weet je wie dat toch gezingen met? Redelijk.

AYOIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Holst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Luton Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: JMB Café.
1: Meer de neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven-app.
2: App de mal.

0: gaat naar beneden uit de vierde zwemmer is. Hou maar eens aan, pak linkers, Funky. Toch om het toch hier op drinken, Funky.
1: Hey, Kroket, droog Louis de vrouw of dat maar iets gaan drinken.
2: Champagne, hè, Funk?

0: van de majorette. Hij doet daarmee de nodige estafette.
1: Ja, en trek ze maar eens tegen zijn gilet. In de Canterbury op café en ten.
0: En door de loge nooit in zijn kot.

0: madame. Het is van de pompiers. We zijn hier weer met onze kalender. Je wilt toch soms geen koeten?
1: En zoenen toch niks te dier. Je drinkt op blinkend papier. Je gooit je op niet onder doen ver aan de gebier.
2: Ai, mijn manneken toch. We hebben er vorige week al in gekocht. Van de pompiers.

0: vanuit Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinker.
1: Ion Music.
2: 95% muziek.
3: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
5: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

kleef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit neer. Je mooi staat te beleven, ik zit er heel jaar op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: café.
1: Meer de Neven app voor Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
2: App hem al.

Zet ervan van de Voelda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Olst.

0: dan mooi of ik klasje doe. Af dan mooi of ik klasje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft als je ambras mokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep als we in ons bed te kruipen. Af dan mooi of ik klasje doe. Af dan mooi of ik klasje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft als je ambras mokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Af dat mooi lof ik lasje doe. Af dat mooi lof ik lasje doe.
1: Stot er zot op mijn kop,
0: stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop.
0: Stot er zot op mijn kop.

0: zot op met een kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op met een kop. Stoot er zot op met een kop.
1: Is foie vies, maar is zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.

handje. Ik heb nodig van gisteren te drinken. Maar dat kan mij geen fluit schil. Het is alleen drank dat ik na zo wil. En dan wou ik ook aan het race of draw. En dat visje kan beginnen voor mij. Iedereen zegt, je gaat niet lang bestaan. Maar ik loop me volledig gewoon.

er ging niet op. Hij viel op zijn kop. Allooi door het halve van de boon. En nu ik zelf zot gedrooid, riep zijn broer derde rood. Hé,

Ongeëerd publiek, vanaf deze jaar treft de nieuwe wet aangaande geluidsoverlast. Oeik, onze vaste lauwet. De decibels moeten naar beneden. Megen me naar door vijf is reske stoeren. Kledden me vel presenteert. Amai, mijn oren.

0: Van ott an Olst Media Building. A jó Music. 24 híre per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de volle goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor de goede radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Van Vajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Vajo en Music. En luister naar Vajo en Music overal en altijd. De nieuwe Vajo en Music app.
2: App hem al.

Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Is er een fan van de Voel Je Goed hits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost naar Ierlijk.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger, nog nooit gezien of gehoord.

0: En lukt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Ajoe Music. 100% Oosh.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jou music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou music. En luister naar jou music overal en altijd. De neven jou music app.

minder wit als een ademsloer. Met schoenbelletjes in mijn oer. Een bispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik. En doorin een groeite strik, zei je hier nu. Morgen ik. Elk jaar weer de doosdag noem, is hier op de groeite mer te doen. Dan geef ik van katoen. Bij een haven slijt ik hier koes, een parapli of een tettemoes. Roepen men, waar doen woes? Want als voel Janet, voel ik mij in mijn sas. Olst is enig met carnaval. Olst is enig, vijf of dagen lang. Olst is enig in gans ons land.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Precies.
1: Als Schilderman?
2: Oh, niet, niet. Luister alleen maar naar Radio & Music.
3: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambrasse, schat.
4: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
3: Hey, Gilles. Je dat nou wel doen, jong. Ze beetje dan je nou lange vingers, hè.

0: Ja.
1: Dann Ambras ist doch nicht mehr heller als früher, ey.
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
2: Nee, de Neven App. Voor Follow You in Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De Neven Ayo in Music App. App hem al.

De Loorse Malen 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gieljoor zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet.

0: on Olten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek.
1: Gedierig goede muziek.
2: Na ieder feestje heb ik een biestje. Ik noem hem Simba, het is mijn jaren schaar gevallen.

0: Neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nie.
2: IOI Music. De beste momenten, de beste muziek. Onst op zijn best.
3: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht. Je zet zo sympathiek en bovendien zit

0: En ander vriendetisten, je weet je dan, Ajo en Music en Zare Radio.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

van mijn voet, alles is gesloopt. Mijn vrouw is ontbillen, ik heb ze niet te vertellen. Vereer te kloeien, wordt het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet open. Hoor ik hem toch

0: Mayo en Music.
1: De enige echte.
2: Ik wer al wat haver, kom dikke stoi voor mijn nest. Maar dat is wel kreis, want vrijdagavond was ik op mijn best. Ik heb een blokkage en vroeg mij af van haar gedoom. Want ik kan mijn moeite nog recht op gostoom. Ik vroeg van Rotom en een motten in een zoo.
3: Ik weet een goed adres.
2: Het is wat voor je in mijn stroot en ik heb van horen zeggen, het is een groot

0: naar kaken, doe je zo op die man die nog dubbel flair is op. Ik ging naar binnen, wel wat scha en ik pijs, het is de speciale job. Leg dan neer zoals ze je lief en ze pakte er gerief voor de citiënder boor. Hij loopt nog verder tegen het man en schat naar achter, nog een dood.
1: Het was

als de nooit sneer, nooit niet op. Dit leven met lach en courage verop. Geniet, profiteert van de tijd, want de droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en altijd. De Neven Jo en Music app.
2: App hem al.

0: Vliezen is uw fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Nee, nog sneer.
0: Maar verlies ik vlees het plaat, dan ben ik maar een droom hier kwijt.
1: Nee, nog sneer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

patisserie die je bijt. Zie de gegarandeerd. De doosje in de gazette of op tv. Est ton sausje en bras.

0: AYOIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkdorp hier wat verder.
1: Veert iets goed en de alcohol lupt in mijn bloed. Gewoon in galop, goed in mijn sop. Maar geef niet op, volg zo'n opkop. Ben wat

adieu tot ziens. Ik zing vast de lovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins.

Adieu mijn stad, adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morseves emmek van

bestond al meer als 100 jaar. En buiten ooit vinden ze dat roor. Dat ik maar in een vrouw verkleen, maar niet om manen te verliezen. Het is een traditie

0: AJOE Music, overal op FM, onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Spinkberg. AJOE Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App de mal.

0: Ball
1: Are you in music?
2: 100% plezant, 100% olst.
3: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een dweesdik masker met een schief gebit. En wat malonje gebaat.

0: De Juan, ik heb mijn hand toe in. Ja, ik heb wat ritme op mijn hand anders, want ik heb echt in dingen. Mag beginnen.
1: In Toysters.

0: Christine Konker en Jean Belgie meleer.
1: Oosterse vocabulaire.
0: De Niemer werd een auker en Giener werd ageer.

0: matin, contar zeggen, hè?
1: In toysters.
0: Eigenlijk, allez, voortelijk, hè?
1: En verdrom.
0: Tinnen is een konker en Jim wel Jim leer. En hiermer werd een ouder en ginger werd ageer. Geen dolsters en geen dolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toebak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders nou hoor. En kal of een bolkal, zoek ik twee keer verschil. En een rolletouwet, zoals ze vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, de dolsters veranderen, doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en Jimbel Jimeleer. De Niemer werd een ouder en Ginger werd ageer.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: van ott een Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.